0: Ons gaan net nog verder lees na Atlantic Star met One Lover at a Time. Kom ons gesels verkeerskwessies met Sergeant Jenny Maton van die verkeersafdeling hier in die hoofstad. Sergeant, goeiemiddag, baie welkom.
1: Goeiemiddag, Sharifa. Dankie en goeiemiddag aan al die luisteraars. Ons padtoestand vir vanmiddag is soos volg. In die middestad flikker die volgende verkeersligte op rooi. Dis dan nou Dr. Kenneth Kaunda en Robert Mugabe, Werner Lisstraat en John Miner, dan is het Dosia Kutako en Mandume Demofayo, Suvia.

0: Hierdie is Bernice Borman met jy. Is diamant. Sê jy sê goeiemiddag?
1: Goeiemiddag, Sarifa, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie, hoe gaan dit met u?
1: Hallo?
0: Ek kan jy van my hoor? Dit gaan goed, dankie, met ons. Hoe gaan dit met u? Ek weet nou nie, wat is regtig maar die uitdaging nie. Ek help myself hier aansienlik wat volume betref. Nou nie vir my nie, gee my die stem. Maar jy sal weet wat ek bedoel. Sê jou sê, goeiemiddag, kan jy hoor?
2: Yes, maar ek kan jy Sarifa hoor met jou gaan het daar.
0: Gaaf, dit gaan goed, dankie. Hoe gaan dit met u?
2: Nee, ek doe nie moeilijk uit. Sarifa, ek weet nou regtig wat gaan nou aan hier in Reelwood nie. Maar daar is nou nie meer een keer aan wat veel dichter aan betref hier in Reelwood. En ek hoor ook nergens op daar een zaak voorgekomen of opgelost of iemand al veilig achtertal is verzorgd wat zo vloos op plan wordt vierdiefstal. Ik weet eenvoudig net wat gaan, hoe een reeuwoord aan, maar dat is nog net eenvoudig boek aan onze firma plek.
0: Hoe bedoel
2: je? Dat het met één bierman de drie beesten raak geen garens afgekap en die verdacht is met één beest weggekomen en twee die mij met aan dagelijk optellen. Maar toen nog maar afgeslagen, wat dan nog? Die andere man langs mij

0: beter wat verleden jaar november, man. Dus, dat is net mis voor die zon. Daar gebeurt het niks.
1: Praat u van vier diefstal op die plaas rondom Reebok?
0: Ja, rondom Reebok. Rondom Reebok.
1: En dat raak die politie van Reebok zijn uitdaging?
0: Dat lijkt toch amper op die, dan is nou wettig.
1: Maar die zaken wordt gaan maken?
0: Die zaken wordt gemaakt, ja.
1: Maar niemand trapt die schuldiges vast, nie?
0: Die hoort net niks, he.
1: Het is baie vreemd.
0: Ja, nee, recht. Nou, ik is blij, je beseft het ook. Ik is blij, je beseft het ook. Iets is net die plees, nie.
1: Het drie of vier mense wat nou al hierdie sake gaan gemaak het, saam opgerukt
0: ja,
1: en naar die politiekantoor toe en gaan gevra?
0: Hierdie saak van my, in Bierman die langs my, wat in november van hierdie jaar, en as ek vraag daar met die politie, dat sê hulle net, nee maar, die saaknummer, al hierdie goedje hoorkeet, hierdie mense wat hier in Zwart Noorder, seker hier in, ze doen ja, of in die paas nawek, ze beest geslag, wat met die verdaagse, ze beest die met sy eid en goed daar opgedeeld, dat is ook net verskoningskeer waar die politie uitgekom.
1: Is iemand wat de moendelike skuldige is, sy beers op die toneel opgetel?
0: Yes, op die toneel opgetel, ja. Tis nie beers, maar die einde dagelijk krap, maar tis nie beers. Kijk, ons dan niks opspoor, want dat gaan we zo maar zo. Niemand weet wie het die, niemand wordt die gekregen. Ja. Spoelik om die verdachte op te spoor. Dan krijg die mensen, maar dan jullie goed daar, sê die by die politie af. Ja.
1: Het die persoon asseblief in die beers gekyk wie dit is, voordat hy die beers oorhandig het?
0: Yes.
1: En
0: ek
1: foto's?
0: Ek sit ook met die gegevens, ek het nog al die saaknummer, die ID-nummer, allerlei goed van die verdachte maar. Verdachte probeer vredelijk iets te zien en heel wat rond was, zoals op niks gebeurd het.
1: Is die begin en die einde van hierdie saak, die politie op Reebok?
0: Ik weet niet of daar een ander einde is, of een ander begin is.
1: Maar kan hierdie zaken bijvoorbeeld na Windhoek toe gekanaliseerd worden en Windhoek kan gevraagd worden?
0: Ik was zo blij dat jij ander dag toen ik zo twee maanden geleden over die Richard en gewaar ik daar een persoon, een dame, denk ik, hier van die Skabervuur, iemand, ik had ook gebeld, hij zei dat jij toch voor die persoon gezegd, jij zelf voor een nummer van Windhoek zien, maar ik weet niet of jij zoveel gekomen
1: had. Adjang commissaris Kauna Shikwambi se telefoonnummer gegee nie, die kantoornummer nie.
0: Nee, ek weet nie of jy nou vir die persoon die nummer gesê het, of die lig gewerkeer het, maar ek het nou redig nou nie die nummer gekry nie, ek het toch gelijk as ek kan die nummer kry.
1: So die kantoornummer van Adjang commissaris Kauna Shikwambi is 061?
0: Ja.
1: 209?
0: Yes.
1: 3470?
0: 3470?
1: Ja. Dis daar kantoornummer? En ek sal uiters verbaas wees as terugvoer gegee gaan word dat daar nie telefone geantwoord word nie.
0: Yes. Jy sê Shikwambi.
1: Ja, Adjang commissaris Kauna Shikwambi 061-209-3470.
0: Yes. Ek loop sommer so spaar op my. So sit op my phone en dan kan ek aan weer morgen.
1: Asseblief.
0: Baie dankie, Sharifa.
1: Goed gaan. Dankie, tot ziens. Sterkt u meneer Toor 6, kom ons loer, wat het u geskryf? Ek wil net weet, wat is die plaaswerkers se basiese salaris asseblief? U sê pay. Wat is die plaaswerkers se pay asseblief? Dit is via die blitsboodskapie lijn 622-23. Sê, goeiemiddag.
2: Hallo, stel u wel.
1: Man,
2: ek is weer van alles af wat ek bel oor hierdie werke wat nou stilstaan. Nou wil ek vraag, het ons nie onderzoekende journaliste wat na hierdie settlement office en die governor en kanselers office kan kom en vraag oor hierdie ontwikkeling wat nou stilgestaan het van laas jaar af nie?
1: Geldige vraag wat u vraag? En baie dankie dat u vanmiddag daar die geldige vraag vraag.
2: Laat daar toch onderzoekende journaliste opkom en die sage vir ons, kom werk.
1: 100%, ek hoor wat jy sê.
2: Ja, sê.
1: Baie dankie.
2: Bye.
1: Goed gaan, tot ziens. Sê jy sê, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: My gaan het redelijk goed. Ik kan die reden wat laan. Ik vertrouw daar die ook.
1: Goed, dank je.
0: Sorry voor... ik heb nou vandaag oorraad probeer luisteren om en gekyk of ik iets zal horen van die rechts geleerde wat nou verwankeld die stel aangeklaagd op vangers en kan het van ogen dus voorkom. Maar dat is zo stil, zo graf. Wat het gebeurt?
1: Was het iemand dit voor die, was het voor die rechtsgeleerde ook een oomblik van zwakheid geweest? Moet alles, en ik vraag nou een dood onskuldige vraag, moet alles, kan die ontwikkeling op alles wat doodstil staan nie aan die groot klok gehang word? Nou,
0: heeltemal weg. Ek verskil geen sins met jou mening wat jy so pas gegee het. Ek is glad nie daarteen nie. Ek stem saam met jou. Maar om te kyk, as hier een politieke ding plaas van dan is dit hoofnies. As ek kyk, ek kyk hier afgelopen tyd, Sripa, kyk ek na die NDC. Daar, as hier vandag iets plaas van, kyk soos in die parlement.
1: Wacht.
0: Die moet gauw... elke, tot die derde dag word het geher uitgesem.
1: Het even middag...
0: Waarom moes jy nou weer vandag speel?
1: Skies. Ons het 'n 7 uur nuus bulletin wat op pad is. Nou as ek vinnig kyk na die 7 uur bulletin en ek kyk nou vinnig na hom in Engels, dan sien ek dat jy sê dit is, is dit 'n prokureur of 'n kundige? Word daarvan beskuldig dat daar items ter waarde van $3,920 van 'n Dischem tak in Windhoek gesteel is. Die jongste daaromtrent is dat hierdie persoon borg deur die staat geweier is, hangende die polisie ondersoeke. En Eva Maria Nangolo het vandag in die hof verskyn in opvolg van haar inhegtenisname oor die naweek, oor hierdie diefstal. Sy is daar hierdie saak van onder meer diefstal in die gesig. Sy het gesteel gesigroom, immuunaanvullers, immuniteitsaanvullers en 'n teenverouderingsroom. En die staat het aangevoer dat sy kan inmeng met die polisieondersoeke wat nou plaasvind. So sy is borg geweier en die saak is uitgestel tot Vrydag vir 'n formele borg aansoek.
0: Baie dankie, Sriwa, vir wat jy nou so pas aan my gedoen het. Maar my gaan het oor die groter prentjie van dit. Kijk hoe nieuwswaardig is hierdie gebeurtenis. Maar, hoekom is dit die NPC nou, wat hulle ou goed wat nou in die plaas vind, wat hulle oor en oor speel, Sriwa, hierdie is mis iets. En jy sal gewoon dat sitte wie, ek het die volgende hofsaak gekyk, van die groot bafe, maar die groot de ringkop van die taxi de handen kan. De assassaat van klaar is aangeklaagd voor contempt of court, voor Hofman achting, en hij is al warm, maar hij is uitgerig, hij is gesuspend, want dat is niet hoe dat hoort niet. Als we kijken hier naar onze rechtsstelsel hier zo, weet je, politiemannen, staatsanklaar, zo baie zaken voor ons wat uitgesteld als gevolg van staatsanklaar, wat sommer enige rede nie by hove opdaggie. En so word ons die sake uitgestel en uitgestel. As ons een rechtsproces, as dinge begin, ons het een, kanaal 1, kanaal 2, maar sorry, wat is, dit is so tragies om te sien, wat nie waardig is, word nie gewys op die NBC kanaal. Wat doen ons op pad, vir wie is hierdie NBC? Is een mens, kijk, Sriwa, het julle wat by die NBC werk, kijk julle op die NBC kanale, NBC, gaan kijk julle wat by die huis, of kijk julle zo'n familie dit, ek werk vir julle, dat 1% van julle, 1% van julle kijk na NBC kanale. Ons klaar hier nie goed, ons is nie so arm nie. Ek het na die dag geluister op die nuus. Ons is die derde, wat kom by vryheidsinslag, is ons derde in Afrika. En sê, dan 21ste in die wereld. Maar as ons kyk wat alles gewys word op NBC-kanale,
3: skok weg.

0: werken, dan betreden ze. Dat is niet goed, niet. Rechten waar ze niet. Als we kijken hoeveel hoofdzaken, wat high-profiel zaken is. Hoe komt het dat niet geweest is dat als je een dier kijkt en zien wat aangaat in die wereld? Maar echt, als ik nou de partij kleren, nou het dan, hier het dan doen, dan is het hoofdvlies. Nee, ons moet er beginnen weer. Ons kan niet zo aan de gang zitten. Ik denk, je moet aan mij de steun niet. Want andere man maak je je schuldig. Dan moet je nog weer disciplineren en weer gaan verhoren. Dat is ons zo haastig en vondig om in elkaar op te treden. Maar er wordt gezegd van vrijheid van spraak. Ik mag niemand een naam noemen. Mm-hmm. En dat is hoe ons die oplossings bij dingen uitkomen. Want ons weet niet wat is die wortel van die kwaad. Die mm-hmm. wortel van vrijheid van spraak. Maar ik mag niemand zijn naam nou noemen.
1: Mm-hmm.
0: Baie dank u voor hem dat ik het er heel mee gegeven. Ik zal het wel, ik nog steeds zal ik
1: niet zien. Dus luister toch alsjeblieft. Luister zie weer niets.
0: Ja, het luister, dat is wat ik doe. Mm-hmm. Luister zie weer niets, gewoonlijk op de radio of zo, radio's. Maar ik wil als ik je niets luister, heb ik eerst moedig om mijn NBC en dan luister ik andere goeders. Wat van mij zaak maakt. Baie dank u voor dat ik deze luister heb.
1: Voel je beter?
0: Dank je,
1: Sharifa. Kijk, misschien als ik niet...
0: Dank je, Sharifa.
1: Als ik daar net iets ten slotte kan sê, voor allemaal wat betrokken is, dan is dit, daar is zeker baie groot dankbaarheid dat daar verschillende platforms is waar een persoonlijke keuze gemaakt kan worden oor wat om te kijken, wanneer om daarna te kyk en wat om met die inligting te maak. Vir iemand gaan 'n kanaal vol komedie baie aanvaarbaar wees om die heel dag lang te kyk. Vir iemand gaan 'n nuuskanaal belangrik wees om die heel dag na te kyk en vir enige iemand anders gaan dit weer belangrik wees om te kyk wat is die jongste musiek wat tans in die wêreld gespeel word. So solang daar vir elkeen voorsiening gemaak word na die beste van die instansie se vermoë, is dit daarom seker 'n pluspunt.
0: Ja, dan zo. Ik hoor wat Sharifa sê. Ik hoor wat hij sê.
1: So dit ja. Vermy dat ons tunnelvisie menings gaan ontwikkel. Ons, daar is baie ruimte vir verbetering. Altyd. Daar is altyd ruimte vir verbetering. Daar moet seker maar ook gekyk word na die beskikbaarheid van hulpbronne en al hierdie tipe van dinge. Maar dat daar die beste probeer word, dit is 'n uitgemaakte saak.
0: Ek is bly om dit te hoor van. Ek hoop als so'n project kree aandag. En dit is so, baie projecte wat olifante geword is. Dis al in die syde.
1: Dit was goed om met u te gesels. Mag die rest van die aand goed verloop.
0: Baie dankie, Sharifa.
1: Goed gaan. Dankie, tot ziens. Sê goeiemiddag. Oom, kan oom my hoor?
2: Sharifa, ek hoor vir jou.
1: Dankie, oom. Waar is oom nou?
2: Waar is jy maar praat?
1: Ek wag in spanning vir oom.
2: Ok, kyk, hoe gaan dit?
1: Goed, dankie, hoe gaan dit met u?
2: Kan jy goed, ek wil nie baie goed sê nie, maar hier is daar die van volgende af by Felix op program ook. As jy nou praat met haar en oom, dan smaak het, soos jy die ook een set, soos jy om in die player gesit het, dan praat met sy maak een kraai en hy speel soos een ding wat nie, sy batterij is bezig om. Eendag gaan om zwak te raak. Dat is nou al die tijd waar die ding gaat. En ik wil nou baie goed te sê. Maar die ding wat ik ook al baie hoor en wat net al hoor, dan is ons bel in. Hulle sal het vinnig recht maak en het stop net daar of die nieuwe taal is. Hulle gee, of ek weet nie, hulle of ek gee aandag aan die zaak. So hierdie, as jy iets wil luisteren, dat maak zo. Ik volgende om dan die hele tijd. Ja, kan allemaal die hoor wat je nou gepraat hebt. Dat smaakt zoals iemand wat op beperatie of wat. Je zal verstaan wat ik zeg. Dat is net nieuw. Goed, maar ik wil misschien bijs. Die nieuwe MD is nou een dame. Geluk wat zij daar zit. Maar ik zal ook voor wel zeggen. Zij zal hier goed moeten orde krijgen. Of die minister van uitsaai wezen, of uitsaai wat sy is. Ons wil nie meer hoor nie. Ons geandag, ons wil nie meer

0: da immer nicht ich sehe, also die jelle Story schlechter von Gründe und all die Plecke war da, an wer war nie weiter auf nächstes, dann ist da immer was sehe, mar und sich noch besser mit die Dank. Wer tut immer noch Druck auf sein Ton und ich will einen nicht sehen. Ich denke, das ist nicht gut, tut auch für die nieuwe minister. Da kwast, dat leidt mij. Ik denk, ik wil hem als hij zei, 5 jaar, ik denk hij doet goed. En dat de mensen net wegkomen van jullie praterij. En als ik niet meer werk doe, niet, in die werkswereld, daar zit je goed niet. Wat je goed op broeren, wat gevaar is. Die mensen wat groot geld hebben betaald. Maar dat is wat ik wil zeggen, ik wil niet bijna goed zeggen. Ik denk die radio, als je hem nou volgend gaat luisteren, ik wil nog gaan luisteren, wat veel gezegd door die zoker van die naweek, maar hij moet zo op het raarsysteem gepraat dat ik allemaal ga denken, John moet dat niet huilen. Men United is gewend, is net Liverpool wat in die stof gebeidigd. Zijn stem werd in het gebeven. Van zo zwaar tegen mij, ik zeg weer, ik zeg dan dat je huil. Maar hij niet gaat huilen, is die opvangst op die wat daar is wat zo. Het is nogal van laatst weer wat die goed zo gaat. Maar ik wil weer zeggen, dat die nieuwe MD wat daar zit, nieuwe bezem, hij is wel veel schoon. Dat ze kijken dat ze hier goed iets recht krijgen. En al die anderen hoe dat nou gezegd is, ik wil in een mate samen zijn, maar snel. Ja, die van André, ik zei nog maar, van André is een prachtige programma van zaterdag en daarvan nou niet. Dat zet ik mijn radio op, en zet ik mijn tv. Maar omdat ik van, ik lees er van je goed wat ik hou. Je zal voor ons allemaal tevreden gaan stellen. Maar vat net mijn deel in en andere delen los. Maar goed gaan, Sharifa. Dat is goed van.
1: Hey, dank je, oom. Mag het ook met oom bij je goed gaan?
0: Je zo stel je dan nog. Hoe loop je ook alleen?
1: Nee, ik zit in luister net naar oom. Voor vanmiddag zit in luister ik en ik wonder bij mezelf. Hoe kan uitdagings opgelost word?
0: Yes.
1: As alle betrokke partye nie net skouer aan die wiel gaan sit nie.
0: En ook wat jy sê, en ons was, ek wil net sê, was by ons kerke, by die eredienste so morgen, en dat is iets wat ek my kinders sê, maar die prediker sê dit weer, kom ons doen iets aan hier, goed iets wat ons kan iets doen, maar dit wat ons nie kan aan doen, kom ons stop, dan moet nie voor jou, as jy het toch nou nie, my klein duidelijk, my kinders klein was, laag ek nou maar eens zeggen, pa, je niet bij hier of niet? Hij deed de code. Weet je zo, Roy, dus je zegt, Roy, dat is een robot, dat is het gevaar. En dan zei Roy, wij ze zitten wanneer je dan moet betalen. Dat is weer aan, dan wijzen ze weer genoeg. Nou, dat is iets wat ons gaan aan iets doen. Als die waarde af is en ik die betaal, dan kan ik net betalen. Maar die goed wat ik niks nou kan aan doen, kom ik stop dat daar, zoals Iwe zegt. Dat is duizenden mensen, elke is het deel doen. En als ze slagen niet. Je goed praat, dat moet gepraat worden over die minister. Is ik om daar gezet dat hij daar zit. Zeg voor hem recht, brief voor hem. Hij zegt, ze hier staan op, je wil me zien. Schrijf hem een mail. Hij zal, hij moet ergens voor dat je het krijgt. Ik hoop ook alle luisteren. Maar Sharifa, dat het goed gaat in. Kom eens kijken, die radio en die goede jood hier recht. Als je een mens altijd luisteren, dat is goed wat mensen kan. Daar is mensen wat die goed voor ons kan recht maken. Ik kan het niet doen, maar ik kan dan. Ik zeg, luister, die dingspelen. Die stinkspul dan nog niet regen. Kan jullie niet aan dat kijken. Maar Sharifa, kan mooi huis toe.
1: Baie dankie, mag het ook voor oma mooi aanwees.
0: Je hebt voor Liverpool geschreeuw wat. Of je mag niet zijn.
1: Ek is die regtige sokker fanaticus nie. Ek sal graag tennis kyk. Ek het baie die tennis gekyk hierdie afgelope ruk.
0: Ja, dis nou nie. So dat weer sê, ek hoor van hom. Hy sê my ding nie, my ding is maar cricket, sokker en rugby.
1: Maar ek kyk nou dis daar baie meer gereeld rugby.
0: Ja, so. Ja, je moet dus maar kijken van, ja, als je mensen wat zegt, je is van je anders van, maar de grote dingen is die het democratische ding zegt, je kan kijken van dit wat ik hou en dit wat ik wil, kijk zo. Omroepen is maar net een mensheid.
1: Ja, ik stem zo met oom, mag dit voor oom een mooie aand wees.
0: Mooi, Sharifa.
1: Dankie oom, goed gaan tot ziens. Baie dankie vir u saamkeier. Vanmiddag in die program is altijd aangenaam, ons gesels weer. Baie dankie aan Dominee Christo Bok, wat vir die oggend godsdienste verantwoordelik is. Pastoor Chris Jonathan, wat die aandse boodskappe, die leisels van die aand, se wa in sy hande geneem het. En hy gaan vir ons dit versorg vir die week. Baie dankie vir ons geestelike leiers. Baie dankie vir u. Baie dankie vir die saamkeer. Ons maak weer so op volgende geleentheid. Totsiens.

Ja, dit was Alison Krauss en John Wade met Lay Down Beside Me. Sarah, jy weet, mis daar is speciaal vanavond vir jou. So, allemaal wat vanavond ingeskakel is, wat verlief, verloof, verslaaf. Daai ene was vanavond vir allemaal wat saam luister en dan natuurlijk my eie geliefde. Nou ja toe, kom ons kyk gegaan. Ons het een versoekie en dan het daar nog een ingekom. Hi Inkie speel toch James Blunt, Two Grown Men Saying Goodbye, Disconja en Aminus

0: home.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

0: jare.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Hey, Jim. Tell me what's up.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.